Nou, en dat hy echt pas had dus Het hoop je bonita te zien, en mijn opa passe mijn telefoon en dat kohele. Dus, en dat bij. Het hoop je bonita. Dus, ela bij tweede ronde, me zei mij, según mij, para comprender. Y, mij no sa con el acaba, mij que sa en no abiden el último, pa competir. Pero, het hoop je bonita, e canción ta una belleza, zei de verdad. Dus, no sa desea tu suerte, cupurtin, dus no sa desea tu cosbon tabi. Ok, la camis sigue. Ese que está luces de Nueva York, la Sonora Santanera.